Vertrouwen mij is veilig om uw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn derms. Van jij is gegeven mij, je get geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Een het my om haar lach verlei. Een om haar trots versaak. En ek, tussen verwyd en leed, al dronke aan die drank geraak.

net als mijn schat komt ons proberen als zijn. Ik heb die oud van alle wat fijn. Kijk, mijn beverage brengt voor mij een dopper. Ga ze bel die dokter, doe toch iets te blief voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik eerst die waarheid. Hoe het vreemd.

wat er te mee draagt. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. Een aard op mijn koppeltje, voel mijn hart kloppen, lekker vijzelen.

dat op mijn schat, kom ons proberen als een. Ekke die hoog goed van alle fijn. Kijk met die verrasie, breng voor mij een doffer gas. Die bel die dokter, doe toch iets of liever mij. Zoek iets voor mij aan die medicijnenkast. Ontvind een toekje voor mij om mij voor te pas. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Voor de vrees ik hier die vrede babbelaas. Pas ons naam je een spoorwegstatie, een boomplantatie, vergeet die inflatie. Het echt verspreid worden bij je spatie, wat echt mij gedraagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep. 'N Ma en 'n kind sterf van 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ampsmotor betrokke was en Qatar sê Iran moenie die straat van Hormuz vir afpersing gebruik nie. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat woensdag die 13de mei is en het lyk soos volg. Pletmerg Baai 14-17, Gramstad 13-19, Mtata 10-23, Queenstown is op 12-19, Graaf-Reinet 11-20, Kraddock 12-18, Port St. John's 15-23, Bishu is op 12-19, Kokompo is London 16-22, is een lekker woord om te sê, Jeffreys Baai 14-18, met groot wind daar by julle, tot en met 70 km per uur vandag. Ek sien Alta Bekes het laat weet, dat het al vanochtend vroeg al op 37 km staan. So wees blief versigtig in Jeffreys Bay area. Uit en oogende Dispatch, julle is op 13-20 en Port Elizabeth 15 met een maximum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Luister FM.

frisser i søvn. Det var jeg bare kan en af sin mig søvn. Nå, vil ik jou. Jeg vil et ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Asia, Romeo, my Juliet. In een gebroken wereld was ons perfect naar danskier. Alleen op die ritme, klop in box, klop saam met die lichte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op zoek naar die manne.

Het is hartelijk een goeie morgen op die woensdag, die 13e mei van die jaar 2026. Welkom bij jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeks na 6 tot 9 van hulle morgen, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brands. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here. By 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan, 20 voor 10, local is lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM. Kom, ons gaan groot, ons gaan uit die good morning, goeiemorgen. Touch of class, voor Nicolie, voor Nicola.

was een mooie aand, hier in september maand, onder die eikeboom. Daar heb ik jou gevraagd, jouw liefde is

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons tingeling. Net oor Adriana en Kanye West met 45 seconds en natuurlijk David Kramer met Stoksiel Alleen. Tijd is so 6 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op jou lekker luisterstasie. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor 3. As jy enige verjaardag versoek het vandag, stuur het hier op ons WhatsApp forum 082333667. Net so na die 1 uur nuus is het die property plate met Simon en Monique. Is jy nie Marcus om jou huis te verkoop of in die Marcus om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: is wel het zwart lied van die langpad. The Eagles, Life in the Fast Lane. Lekker gitaarklanken op Luister FM. Tijd voor ons te kijken naar wat dan gaan in jou topiek. Ons gesels so 'n bietjie. Die onderwerp, as ek terugkom net na die...
1: Kranendrup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klein wiggie los, dis waar hy heb een magmos. Want jy kom loop net verby, jou lekker het my verlei. Hippe vir my. Ons gaan moeilijkheid kry. Ek

0: Sport.
1: John Groot met Los en Arin Louis van Wyk. Haar tekkies brand. Vandaag se woord vir hartstaf, infernaal. I-N-F-E-R-N-A-A-L. Infernaal. I-N-F-E-R-N-A-A-L. Gebruik om in een sin. Stuur die sin naar die WhatsApp-lijn toe.

0: top-class sport, strong academics, and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Luister FM, weer.
5: Kijk van Oulaas wat jy weer dinge doen vanmorgen. Donderdag 14 Mei, Alival Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, Oost-London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Gramstad 918, Jeffreys Bay 1319, Mtata 619, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519, en Uitenhaag 1118. Dis jou weerdinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

vrouwen niet wil hoor nie. Dis een wegbreekkoord vir al wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pakkie by siekse.

0: kan zij zien dat jij naar mij kan kijken.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat van jou geword het. Jij wat nog zo bij mij spook. Ik weet net ons, die

se plan. Hoe is de van die berg, waar ik moest kan herinneringen maak. Alleen maar aan se plan. Hoe is de van die berg, waar ik moest kan herinneringen maak.

Je moet ondeugens niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

Lekker Gina Vanelli daar saam met Wild Horses net voor. Lekker Gina Vanelli daar saam met Wild Horses net voor het Igu met verspeelde kans.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.